hoor aan keert, want de bijgans wordt aan die gedacht. Mijn God was om wie er leeft middernacht, om gemeenzaam kwaad en vuur gejocht.